0: Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer, in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: tonight.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leiden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel

0: Deel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Radio.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo...

0: een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Haren doet zometeen hier op Oogradio. Eerst verkeer via Groningen bereikbaar op jouw geluid van Groningen. Eén vertraging op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens met Duitsland. Door politiecontroles daar. Stilstaand verkeer over 3 kilometer en een vertraging van 12 minuten. Dan ook nog een plek waar je even om moet rijden. De N386 is dat. Pijsen-Vokshol tussen de Groningenstraat in Zuid-Laren en de Groeven. Daar is de weg dicht.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen, zaterdagochtend, 11 uur geweest. Oogradio's Haren Doet met Miley Cyrus nu en Midnight Sky.
2: Het ritme van jouw zaterdag, Haren Doet.

0: deze week was Miley Cyrus in het nieuws, want er komt dus een Barbie-pop geïnspireerd op haar. Volgens mij op haar Hannah Montana-karakter, om precies te zijn. Maar dat is toch wel, na die Hollywood Walk of Fame-ster, wel weer een mijlpaal, kan ik me zo voorstellen. Een soort van meisjesdroom voor Miley Cyrus en de Midnight Sky aan het begin van Oogradio's Haredoet. Het is zaterdagochtend. Goedemorgen, hele Janne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En goedemorgen ook jij daar bij de radio. Ja, het was een week, hele Janne. Het was een bijzondere week. Het was een drukke week. Het begon natuurlijk ook met die complete... Ik voelde me druk, maar dat was niet zo. Dat kwam door de hitte. Mm-hmm. Dus daar voelde ik me gewoon moe van, natuurlijk, uiteindelijk. Uiteindelijk koelde het dan wel weer een beetje af. Maar toen kregen we die nachtwedstrijd van het Nederlands elftal.
1: Heb jij gekeken?
0: Ik heb zeker gekeken. Ik heb, eigenlijk best een goede, mooie strijd gezien, vind ik, hoor.
1: Ja, het was echt, ze gingen er echt wel alle twee vol voor.
0: Het was een hele fysieke wedstrijd natuurlijk. En ik vond het heel erg leuk.
1: Bloed, zweet en tranen. Ja, alles is voorbij gekomen.
0: Absoluut. Ik vond het ook heel mooi. Ik ben wel blij dat ik ervoor ben opgestaan, laat ik het zo zeggen.
1: Ja,
0: want het was ook wel echt spannend en passievol. Alleen, ik was ook wel een beetje bang voor deze uitkomst. Ik had namelijk in de pool hier intern bij Oog hebben we een BK-pool. Heb ik ook echt een gelijkspel voorspeld.
1: Dat had ik ook.
0: Ja, en toen zei ik al... Gewoon, mensen die mij dat vroegen, daar zei ik al tegen... ik ben bang dat ze er dan met strafschoppen uitgaan. En Van Rempel, ja. Ja, dat was wel even zuur op 6 uur 's
1: morgens. Ja, ik had ook wel. Ik was ook de enige die hem op gelijk stand had gezet.
0: Ja, precies. Ja, dat je kunt wel, weet je, dat denk ik altijd bij mezelf... je kunt wel als een soort van hoop of een soort van manifestatie...
1: Ja, maar even, ja. Ik ben wel eerlijk over de hele linie...
0: Precies.
1: Was Marokko wel beter in het voetballen.
0: Ja,
1: ze hadden de wedstrijd wel naar hun hand. Eigenlijk was dit niet nodig geweest, denk ik.
0: Ja, ze hebben het ook wel een beetje 4 keer weggegeven, hè, Nederland zelfs. En letterlijk 4 keer met die strafschoppen, gemiste kansen. Eigenlijk, ze stonden gewoon natuurlijk gewoon voor. Hè. 1 minuut voor tijd had Virgil van Dijk daar niet staan op te letten. En ik ben een Virgil-fan, hè. Ik bedoel, ik heb hem zien debuteren... fysiek bij de FC. Maar, hij wordt wel een beetje... Ja, ik kan me voorstellen dat je kunt gaan afvragen... moet dit nog wel met Virgil?
1: Nee, ik ben even eerlijk. Ik denk dat over een paar jaar... met de EK Nieuw Nederlands Elftal staat. Want er zijn wel wat meer mensen. Ik zei thuis al, er moet even een nieuwe frisse wind door het Nederlands Elftal. Ook, er zijn toch heel veel jonge, talentvolle spelers nog van Jong Oranje onder andere.
0: En ze zijn er ook wel. En ze zijn er ook wel bij. Alleen ze komen er dan bijvoorbeeld als
1: wisselspeler
0: bijvoorbeeld
1: Memphis, die zit dan gewoon het hele toernooi bijna op de bank.
0: Ja, maar serieus.
1: Wout Weghorst deed nog eventjes. Maar dat zijn ook mensen die gaan van ook wel richting het einde.
0: Zeker. Nou ja,
1: carrière qua leeftijd.
0: Je zegt het heel goed, Memphis... Ik denk dat Memphis hadden ze sowieso niet mee moeten nemen. Want die was geblesseerd gewoon, eigenlijk dit seizoen. En wat betreft Wout Weghorst, kun je gebruiken. Was ook tegen Marokko goed om die te gebruiken, misschien fysiek. Hij schiet die strafschop erin, weet je wel. Alleen, Weghorst gaat, die is ook 5 of 36 geloof ik. Hè? Die gaat ook naar FC Twente, weet je wel. Het wordt wel minder.
1: Ja.
0: Dus die moet je niet weer meenemen. Dat kan over 2 jaar niet meer. Dus dan moet je wel iets...
1: En
0: ja.
1: Ik denk ook wel van, als je kijkt bijvoorbeeld naar een Brobbey of een Summerfield...
0: Dat zijn jonge jongens.
1: Jongens, als die nog even goede Eredivisie dingen spelen.
0: Eredivisie?
1: Of Eredivisie.
0: Pardon. Summerfield en Brobbey zitten in het Premier League te spelen. Hè? Dat is niet voor niks.
1: Nou ja, als die nog even een paar flink doorspelen... dan zullen ze vast wel vet goed worden.
0: Ik zou wel zeggen, als wij het van Eredivisie spelers moeten gaan hebben... dan hoeven wij ook niet meer bang te wezen dat wij wel kunnen winnen van Marokko.
1: Nee, ik weet niet welke club elke voetballer bijna zit. Meestal is het zo, als ik dan even kijk, dan zoek ik gewoon even op Wikipedia... van, waar zitten ze bij?
0: Ik zou me niet laten afhangen van de Eredivisie-spelers, hele Janne. Dan doen we niet meer mee, kan ik jou melden. Zo hoog niveau spelen we niet in Nederland. Dus,
1: nee, ook niet bij de FC.
0: Zeker niet bij de FC.
1: Zie jij Tom van Bergen nog in Nederland zelf nog?
0: Nee, absoluut niet. Maar ik vind wel meer van Tom van Bergen. Oh, dan moet ik natuurlijk niet zeggen. Ik weet dat hij uit Hagen komt.
1: Daarom noem ik ook zijn naam bewust.
0: Laat ik het zo zeggen. Ik snap niet waarom er interesse van AZ in hem was. Laat ik het zo zeggen. Daar vind ik hem niet het niveau voor hebben.
1: Maar wat speelt er dan,
0: Sorry. Maar goed, tot zover de analyse. Er gaan ook andere leuke dingen beginnen. Namelijk, de Tour de France begint ook alweer vandaag.
1: Oh.
0: Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dus er is genoeg sport te kijken. En als je nou helemaal niks met sport hebt... dan is er ook een hele hoop wat jou misschien gewoon bezighoudt... waarvan je zegt van, dat wil ik
1: niet. Nou ja, de zomervakantie is begonnen.
0: Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Deel het met ons op Instagram, Facebook, TikTok. Je vindt ons daar via Hagedoet. Of gewoon even via een appje. 050 57 15 8 15.

0: het is ook weer om misschien te gaan suppen binnenkort weer. Hopelijk wordt het weer iets warmer. Nou ja, Linda van Heerden heeft in ieder geval een hondenschool waar ze dat soort cursussen geven. Bijvoorbeeld suppen met je hond. Gisteravond.
1: Ik vind wel wat voor mijn hond.
0: Nou ja, misschien is het een idee. We gaan zo eens vragen aan Linda waarom dat zo leuk is. En wat de honden daar zelf van vinden. Nou, het grootste fietsevenement van Haren vindt morgen weer plaats. Haren. Van Haren hier gewoon in Groningen naar Haren in Duitsland kun je morgen fietsen. We gaan eventjes kijken bij de voorbereiding bij Jeroen de Grijs. En een grote verrassing voor Jurgen Hazewinkel. Tijdens de slotdag van VV Gorecht werd deze supervrijwilliger verrast met een koninklijke onderscheiding. Dus, hartstikke mooi. Hoe ontving hij hem en wat vond hij daarvan? Hoor je straks. Nieuws, agenda en de beste muziek zijn er ook. Zoals Adam Lambert's What Do You Want From Me?

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me bij Oog.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: 8 straten in Haren kregen woensdagmiddag een kookadvies vanwege de enterococcobacterie die in het drinkwater zat. Bij recente werkzaamheden aan het waternet was de bacterie enterococc aangetroffen. Enterococcen zijn voor gezonde mensen meestal ongevaarlijk. Mensen met een verminderde weerstand kunnen er wel klachten van krijgen. Het kookadvies was nodig om te garanderen dat bewoners goed drinkwater hadden. En op het Paterswoldse Meer, ter hoogte van de Meerweg bij Haren, is zondagmiddag een man overleden nadat hij te water was geraakt. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten kwam de hulp voor het slachtoffer te laat. Een man was van zijn subboard gevallen en kwam vervolgens niet meer boven water. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. En de nieuwe horeca op Groningen Airport Eelde is officieel geopend. Er is een nieuwe airport bistro in de terminal en er is een ontmoetingsplek voor evenementen en vergaderingen. Het blijft niet alleen bij de bistro. Half juli wordt het terras heropend met zicht op vertrekkende en arriverende toestellen. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel Helianne. Zometeen gaan we het hebben over suppende honden. Hoe dat precies zit, hoor je allemaal na MJ. Human Nature.

0: Michael Jackson. Hoorde je in Haren Doet en Human Nature. En blijf ik altijd een fijne zomerse plaat vinden. Ik vind altijd die keyboards, die synthesizers, die klinken een beetje alsof je in het water bent. En dat is eigenlijk ook waar Linda van Heerde gisteravond nog was. Zij heeft namelijk een hondenschool en ze geeft daar heel bijzondere cursussen. Ze was dus gisteravond nog op het Paterswoldsemeer voor haar cursus Suppen met je hond. Maar ja, wat maakt dat nou zo leuk? En wat vindt zo'n hond daar nou zelf van, Linda? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want jij hebt dus een hondenschool en je zei al in het voorgesprekje wat wij hadden dat je vandaag gewoon weer ergens aan het trainen was. Gewoon heel normaal. Ja. Ook leuk. Maar gisteren heb je dus nog op een subboard gestaan met een hele hoop mensen en een hele hoop honden, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Het was echt weer een onvergetelijk avontuur gisteravond. We waren met maar liefst 17 honden die meegingen op de sub, het water op. En ze zijn er ook alle 17 opgegaan. Dus dat is dan altijd helemaal tof en dat maakt een avond dan ook echt compleet. Ja, het is echt een heel avontuur. En je merkt ook altijd als we aankomen dat het heel erg spannend is. Het eerste waar mensen over praten is, oh het water, wat is het groot. En er waren toch best wel wat golfjes. En dan zijn mensen toch een beetje zo van, gaan we dit wel kunnen? En gaan we het zelf wel op zo'n sub redden? Ja, dan moet je hond natuurlijk ook nog mee erop.
0: Ja.
1: Dus dat is best een avontuur.
2: Dat lijkt me de mooiste, grootste uitdaging. Hoe krijg je een hond op een sub?
0: Ja. En hoe hou je hem recht? Ja. Dat je niet overboord gaat ook vooral, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, er zijn natuurlijk wel handige tips en tricks die ik al voordat de workshop begin meegeef aan de mensen die meenemen, die deelnemen. Dus op het moment dat mensen zich opgeven, dan krijgen ze van mij een mail met alle informatie uiteraard. Maar dus ook al hele handige tips waar ze thuis mee aan de slag kunnen, zodat de honden eigenlijk al weten welke handdoek er mee op de sub gaat. En ze oefenen thuis bijvoorbeeld met een dezensteel of een dwelfstok, zodat je die al een beetje over je hond heen en weer beweegt.
0: Wat, sorry?
2: Wat?
0: Hoe dan? Ga je dan met die stok dat die moet balanceren of zo op zijn rug of iets?
1: Nee. De hond zit dan al op het handdoekje. En de eigenaar staat eigenlijk dan voor de hond. En ja, je hebt natuurlijk op de sub een paddel. Want daarmee moet je je vooruit brengen en sturen op het water. En zo'n paddel is juist heel erg nieuw. En dat is vaak het meest spannende wat er voor honden is. Want dat moet op de sub ook over de hond heen naar de andere kant van je sub. Om dus te kunnen paddelen.
0: Ja.
1: En gaan we dat zomaar in één keer doen? Ja, dan zijn heel veel honden super bang en vinden ze het misschien helemaal niet zo leuk. Maar op het moment dat je dit thuis al oefent op je handdoekje. En een bezemsteel bijvoorbeeld, hè? Die doe je dan als paddel in je handen. En die doe je over je hond heen van links naar rechts. Dan wendt je hond al aan die bewegingen.
0: Ja.
1: En voor we het water opgaan en we zijn dan bij het Paterswoldsemeer, dan oefenen we nog op het droge. Dus de subs die liggen dan ook in het gras. En daar doen we dan dus de handdoekjes op waar ze thuis mee geoefend hebben. Dan komen de echte paddels erbij. En op die manier kunnen we heel leuk oefenen. En zien we ook al heel snel van oké, zo groot is dus zo'n sub. En waar ga je als eigenaar dan zitten? Ja, en dan gaan we voor het echie.
0: Ja,
2: maar hoe groot zijn de honden die erop kunnen?
1: Ja, dat zal je verrassen. Vorig jaar zomer heeft er een hele grote leeuwenberger meegedaan van 65 kilo. En die is er zelfs uiteindelijk een hele route op blijven zitten. Dus het varieert echt van mini kleine tackles tot de grote leeuwenbergers die echt wel meegaan op de sub.
2: Ja, ik heb een dikke Ben Senne van 53 kilo. Daar zou het daar ook wat voor kunnen zijn?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ik denk dan de andere kant op. Want wij hebben een chihuahua gehad, die leeft niet meer. Maar die was dan voor een chihuahua dan zwaar overigens. 4 kilo, reutje, grote botten, prima. Alleen, die was ook. Die hebben twee dingen, chihuahuas. Ten eerste zijn ze zo bang als wat. En ten tweede luisteren ze voor geen meter. Hoe krijg ik die op een subboard dan?
1: Nou, ik denk dat dan het formaat nog heel erg mee zit. Hè? Dus die zou je nog op kunnen tillen en tussen je benen in kunnen zetten. Van hé, hier is het oké, we gaan zo meteen een stukje het water op. Verschillend aan de reactie van de honden blijf je of nog even aan de kant. Hè? Dus er is altijd hulp. Vanavond of gisteravond was ik er, maar ik had ook twee extra hulp mee. En dan houden wij de sub dus nog even vast met onze voeten. En we kunnen de hond helpen om erop te stappen. Zodat de eigenaar ook gewoon rustig kan blijven zitten. En dan als ze oké zijn, ja, dan geven we een zetje met onze voeten en dan geven we de paddel mee. Ja. En vaak is het, als je dan eenmaal een paar meter dat water op bent, zijn heel veel honden eigenlijk wel oké. En denken ze oké, ja, dit is nou allemaal water. Nee. Dus misschien is het verstandig dat ik bij mijn baasje blijf. Maar er zijn uiteraard ook altijd uitersten. er zijn ook honden die het fantastisch vinden dat je zo'n duikplank hebt midden op het water.
0: Ja, die gaan erin.
1: Dus die doen ze er iedere keer in. Ja, inderdaad.
0: Precies.
1: Ja.
0: Hey,
2: maar sommige honden houden helemaal niet van zwemmen. Vinden die dat dan wel leuk?
1: Ja, want je merkt toch dat als je eenmaal op het water bent en je bent even een paar minuutjes bezig en je durft wat verder ook van de kant af, dan ontstaat er dus een stukje magie.
0: Ja.
1: En dat is heel bijzonder. Dat woordje gebruik ik ook eigenlijk altijd. En ik weet ook niet zo goed welk vervangend woord ik er anders voor zou moeten gebruiken. Maar ben je eenmaal op dat water, dan is er niks anders meer dan jij en je hond.
0: Ja, maar wat hebben de honden er zelf uiteindelijk aan dan, als ik vragen mag? Want ik bedoel, je bent natuurlijk een hondenschool. Je leert honden om bepaalde gedragingen te doen en zo. Wat hebben ze hier specifiek zelf aan?
1: Ik denk het allermooiste wat wij op zo'n moment aan onze hond kunnen geven is dat we helemaal in het hier en nu zijn. Op dat moment niks meer en niks minder. En als er iets is waar honden heel erg van houden, is dat wij als eigenaren niet zo druk zijn met alles om ons heen of misschien eindeloos verdwalen in onze telefoon.
0: Ja.
1: En zit je daar op het water, dan ben je daar.
0: Ja.
1: En je ziet dan ook dat al die onrustige honden die normaal super blij ei zijn, die hebben ineens maar natuurlijk een beperkte ruimte om te bewegen. Maar je zit op de golfjes, je peddelt een beetje en je komt samen in een hele rustige flow. En dan zit je daar en dan geniet je gewoon.
0: Ja, mooi,
1: en dan, je kijkt eindeloos voor je uit en je ziet dan de mooie luchten. We hadden gisteren ook weer een mooie zonsondergang erbij. Dan is het gewoon aan en benemend. En dan zie je ook dat iedereen zijn eigen ruimte een beetje opzoekt. En in het moment zit je daar met je hond. En al die honden die kruipen steeds dichter bij hun eigenaar. Zo van, ah, lekker hè. Nu zijn we gewoon samen. Verder niks.
2: Ik kan me nu
1: Ik
2: kan me nu voorstellen dat als je nu luistert, dat je denkt, oh, dit wil ik ook wel graag met mijn hond doen. Is er nog een mogelijkheid om een keer mee te doen aan deze cursus?
1: Ja, eigenlijk is dit vierde zomer dat ik nu workshops geef hiervoor. En deze zomer was dit de eerste. Dus we zijn echt de zomerperiode gestart met een fantastische workshop. En er gaan er deze zomer zeker nog een aantal komen. Ik heb nog geen datum afgesproken, dus die is er nog niet concreet.
0: Maar waar kun je terecht als je meer wil weten?
1: Ja, de Facebookpagina van Linda's Hondenschool. Okay. Daar is wel echt alles up-to-date in wat je kan vinden daarover.
0: Nou, gewoon even opzoeken dus. Helemaal goed, Linda. Dank je wel en veel succes met wat je nu aan het doen bent. Ook belangrijk natuurlijk, hè?
1: Ja, dank je wel.
0: Fijn weekend.
1: Super veel plezier vandaag. Goed weekend.
0: Hoi.
2: Goed weekend.
0: Zometeen de agenda en het nieuws uit Groningen. Marlon Roudet, die hoor je eerst bij je oog. Dit is When the Beat Drops Out.

0: Nou, er wordt weer in een stuwpan getrommeld natuurlijk. When the beat drops out. Dat is toch wel een soort van beat. Hij kan wel zingen When the beat drops out. Maar dan is het nog altijd een steel drum. Marlon Roudette wordt hij. Die is ook alweer 12 jaar oud. Alweer vergeten. Leuk om weer eens te horen. Zometeen het nieuws uit Groningen hier op Oog Radio. Eerst bij Hare Doet de agenda voor dit weekend.
1: Ja, morgen is er een publieksrondleiding in de Chinese tuin van de Hortus. Tijdens deze rondwandeling maak je kennis met de prachtige Chinese tuin. Ontworpen naar het voorbeeld van een tuin voor een hoge bestuursambtenaar uit de Ming-dynastie. Zo'n 400 jaar geleden de dynastie van het briljante licht. Luister tijdens de rondleiding naar de verhalen over de symboliek van zichtbare en verborgen dieren en over de betekenis van planten en stenen. Ontdek het hart en het oog van de tuin, evenals elementen van het zogenoemde geleende landschap. De publieksrondleiding begint om 2:00 en je betaalt de reguliere entreeprijs ook van de Hortus trouwens om mee te doen.
0: In het Noorderplantsoen is dit weekend het Smaakfestival. Daar gaat het om genieten en beleven samen met je liefje, je vrienden of familie. Lekker eten, goede bands en leuke mensen ontmoeten. Samen eten op het gras of op de vintage terrassen langs de waterkant, dat kan allemaal. Vandaag en morgen is het nog 12 tot 11. Vandaag en morgen van 12 tot 9. In het Noorderplantsoen dus. Een mooi decor hebben ze daarbij. Goed, het is al lang 11:30 geweest. Tijd voor het nieuws uit Groningen, de hoogste tijd zelfs. En je krijgt het van hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. Wethouder Rick van Nieuwenhuis van Wonen durft geen datum te noemen wanneer de nieuwe fietsenstalling aan de Westerhaven open zal gaan. De stalling, die een plek moet krijgen in het voormalige stripmuseum boven de McDonald's, kampt met complexe bouwkundige uitdagingen. De vertraging zit in de complexiteit van het ontwerp. Het voorlopige plan, zoals dit vorig jaar werd gepresenteerd, is om een in- en uitgang voor fietsers te maken ter hoogte van de busbaan, waarbij bezoekers met een aflopende platte roltrap met hun fiets omhoog en omlaag kunnen. Daarnaast is er gekozen voor een aparte voetgangersuitgang aan de kant van het winkelgebied, zodat winkelend publiek direct de juiste kant op loopt. Het grootste struikelblok is dat het toegankelijk maken van de stalling een complexe ingreep is. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de fietsenstalling nu wel klaar is. Er komt een nieuw voorstel voor de gemeenteraad over het vervolg. En in Ten Boer vindt vandaag voor de 4e keer het Lutjefest plaats. De afgelopen dagen hebben vrijwilligers hard gewerkt om het festivalterrein op te bouwen. Het feest begint om 1:00 op het terrein van Woldwijk. Er is een muzikaal en cultureel programma. Een van de muzikale hoogtepunten wordt het optreden van de akoestische hardrock parodieband Blast of Glory. Daarnaast keert ook de djembe workshop van Tumult terug op het programma en er zijn activiteiten voor kinderen. Het festival duurt tot 10:00. En leerlingen van het CSG Augustinus hebben in de laatste week voor de start van de zomervakantie een bedrag van ruim €6.100 opgehaald voor Stichting Kika. De opbrengst is vele malen hoger dan van tevoren was bedacht. De brugklasleerlingen hebben 5 kilometer gewandeld door het Stadspark en door de wijk. Het oorspronkelijke doel van de actie was gesteld op €1.500, maar dat is dus hoger uitgevallen. Met dit opgehaalde bedrag kan er specifiek onderzoek gedaan worden naar verschillende vormen van kinderkanker, zodat er in de toekomst betere behandelingen ontstaan en uiteindelijk volledige genezing mogelijk wordt. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag begint bewolkt en met wat regen die geleidelijk wegtrekt. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door, al blijft de kans op een enkele bui aanwezig. Het wordt 20 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. In de avond en nacht kunnen er nog enkele buien overtrekken en koelt het af naar ongeveer 16 à 17 graden. Ook zondag is het overdag wisselend bewolkt en is er kans op een lokale bui. De temperatuur ligt opnieuw tussen de 20 en 22 graden en de wind die waait van matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, hele Janne. Dan verkeer via Groningen bereikbaar op Hoog Radio. 1 vertraging momenteel, de A7, Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens met Duitsland door politiecontroles, grenscontroles. Daar 12 minuten stilstaan, 4 kilometer vertraging. En dan is er ook nog een plek waar je om moet rijden. Dat is op de N386, Pijse-Vokshol. Tussen de aansluiting bij de Groningerstraat in Zuidlaren en de dorpskern van de Groeven is de weg daar dicht. Shania Twain, die hoor je zo meteen. Dat rijpt. Man, I feel like a woman. Naar Damiano David, Tyler en now Rogers. And talk to me.

0: Mijn line dance hart wordt hier weer opgewekt dankzij Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ja, dat was een dans op die ik toen ik een jaar of 6, 7 was ook heb gedaan daadwerkelijk. En dat is weer een beetje wat mijn muzikale hart heeft opgewekt, die line dance periode. En dat heeft er uiteindelijk een beetje voor gezorgd dat mijn muziekcarrière vorige week... Nee, dat is een geintje hoor. Dat die vorige week is begonnen, wilde ik zeggen. Nee, heel ander verhaal. Als je vorige week hebt geluisterd, toen hebben wij iets leuks gedaan, iets actueels gedaan. Dat hebben we deels met AI gemaakt, deels heb ik daar mij mee bemoeid door wat additionele instrumenten te spelen. Voor het eerst in mijn leven. Het is best geluk, vond ik zelf. We hebben een muzieknummer gemaakt, een zomerhitje. Haren is cool. En dat hebben we dus gedaan omdat het echt bijna 40 graden was.
1: Ja, nu valt het wel, is het letterlijk wel weer wat koeler.
0: Ja, gelukkig. Dus het heeft geholpen, inderdaad. Ja. Nee, zonder gekheid. De reacties waren gemengd, laat ik dat eerlijk zeggen. Dat had ik ook wel een beetje verwacht. Want we hebben het acuut bedacht vorige week. En omdat het snel in elkaar moest, hebben we inderdaad een AI-stem gebruikt. Dat klopt. Ja, maar dat moest in 2 dagen. Dus,
1: maar het is wel op zich, het is wel grappig of zo, van dat je gemengde reacties krijgt.
0: Ja, hij staat inmiddels op Spotify ook en op YouTube. En we zien wel dat...
1: Maar dat hoort ook bij muziek, vind
0: precies,
1: ik.
0: Precies.
1: Weet je, de ene plaat vind ik... Ik vind ook niet alle platen mooi die hier op Oogradio worden gedraaid, bijvoorbeeld.
0: Oh nee, zeker niet. Absoluut niet.
1: Nee, maar zo gaat dat nou eenmaal.
0: En... Dat is wat het is, absoluut. En wat we wel zien, jullie streamen het wel. En of dat nou uit ergernis is of uit dat je het leuk vindt, dat maakt me niet uit.
1: Soms scoren juist nummers die kut zijn. Zo.
0: Nou ja, kut wil ik het niet noemen. Zo eerlijk moet je eerlijk zijn.
1: Er komt nu een kutplaat.
0: Maar inderdaad, je gaat het wel een beetje vaker horen. Zeker nu tijdens de zomer. Want we vinden het wel leuk nu het zomer is om dat een beetje te laten horen. Het is immers toch zomerse muziek. Zo eerlijk moet je ook zijn natuurlijk. Hè? Het zet wel een lach op je gezicht. Tenminste, mij wel. Ik vind het catchy en het blijft hangen. Dus, Haren doet met Haren is cool, hoor je nu.

0: Fix What You Didn't Break, Nate Smith. Bij Oogradio. In Haren Doet. Zometeen zijn we nog een uur bij je. Onder andere over haren. Want morgen staat dat weer te gebeuren. En dat is eigenlijk dat je dus van Haren hier in Nederland naar Haren in Duitsland fietst. Dat is een stukje over de grens.
1: En een bijzonder iemand geeft een startschot dit keer weer.
0: Dat is waar inderdaad. Wie dat is hoor je zometeen, denk ik, van Jeroen de Grijs. Ja. We gaan even kijken dat we hem te pakken kunnen krijgen hier tijdens de voorbereiding. Ik zie dat we daar wel het telefoonnummer nog even moeten veranderen, want er staan maar 4 cijfers in.
1: Dat is niet handig.
0: Dat is niet heel handig, dat gaan we zo even regelen. Maar dat komt helemaal goed. Dus dat gaan we straks doen. En we hebben ook nog Jurgen Haasewinkel. Want Jurgen die is koninklijk onderscheiden voor al zijn werk. Ik geloof al 45 jaar dat hij actief is bij VV Golrecht. En daarom heeft hij een lintje gekregen. Vorige week, zaterdag, gebeurde dat tijdens de slotdag van het seizoen. Kwam de burgemeester daar ineens, Roelien Kammerga, in de kantine op de koepel. En toen gebeurde het zomaar.
1: Ja, ben benieuwd hoe dat allemaal is gegaan.
0: En of het stof bij hem alweer een beetje is neergedaald. Of hij er alweer een beetje rustig onder is. Dat hoor je zometeen allemaal hier op Oog Radio. Maar eerst deze dame. Ze is net getrouwd. En nu hier op Oog Radio. Niet live natuurlijk, want ze heeft nog een afterparty. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen.

0: Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Krijg je nog het verkeer van Groningen bereikbaar op Hoogradio? Eén vertraging momenteel, de A7 Groningen-Duitse grens tussen Ouderschans en de Duitse grens. Daar sta je stil over 3 kilometer, 14 minuten vertraging daar door de grenscontroles. En nog een plek waar je even om moet rijden, dat is op de N386 Pijzen-Vokshol. Tussen de aansluiting met de Groningerstraat in Zuidlaren richting Midlaren en de Groeven, daar is de weg dicht.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Zo, goedemiddag. Nog een uur rare doet bij je, zometeen met Beyoncé. Na Kygo, Griffin en Khalid. Dit is Save My Love.
4: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Ik sprak deze week nog een goede kennis van mij en die had het over haar ex. En die zei... Nee, dat bedoel ik dus, want jij zegt al oh. Maar die zei dus, ik wens hem wel alle goeds. We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan of zo. Ik hoef hem ook niet te spreken, maar we zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. En ik denk dat dit nummer van Kygo, Griffin en Khalid daar een beetje over gaat. Save my love, hè? Good luck, I wish you well, but I save my love for somebody else.
1: Het hoeft ook niet altijd met ellende, inderdaad.
0: Nee, dat klopt, maar je hoort dat niet vaak. Dat mensen toch er niet zo'n probleem mee hebben of zo. Maar ik weet dat niet. Ik kan me daar ook geen voorstelling bij maken. Bij mij is het wel meer mensen die ik... waar ik wat dan mee heb gehad, die hoef ik ook op zich niet meer te spreken. Maar goed.
1: Nee, maar ja, soms kom je elkaar nog wel eens tegen.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, dat terzijde, ander verhaal. Maar ik vind het wel een mooi thema. Het is altijd mooi als het zo afloopt, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, Haren Doet gaat nog een uurtje verder. Zometeen gaan we het hebben over Haren. Morgen kun je fietsen van Haren hier in Nederland naar Haren in Duitsland. Tijdens weer een editie van de Tourfietstocht. Jeroen de Grijs is ongetwijfeld als organisator al druk bezig met de voorbereiding. Is ook bijvoorbeeld een nieuwe startplek. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het ook even goed nadenken is. Waar zetten we alles neer? Hoe zetten
1: Waarom
0: we het neer?
1: Waarom zouden ze zijn veranderd van startplek?
0: Geld. Sponsoring. Ja, ja, denk je niet dan?
1: Wel een groot succesvoller. Ik zag trouwens van de week was ik in Haren. Zag ik al de bordjes staan.
0: Hangen
1: in
0: er al
1: het
0: een paar
1: centrum.
0: Weken. Klopt, ja. Ja. Zij is altijd heel vroeg mee.
1: Maar de route is al, ja. Van de laatste 500 meter. Ja. Van dat,
0: zo is het. Nou, genoeg te beleven, genoeg om over te praten dus overmorgen Haren. En een grote verrassing was er vorige week zaterdag voor Jurgen Hazewinkel. Want tijdens de slotdag van VV Gorecht werd hij verrast met een koninklijke onderscheiding. Die kreeg hij van burgemeester Roelien Kamminga. Hij zet zich namelijk al jaren in voor VV Gorecht. Onder andere met de puppytraining. Hij is actief in veel commissies. Hij runt het clubhuis. Kortom, een van die vele supervrijwilligers zoals je die vaak ziet in het verenigingsleven. En dat is beloond met een lintje. Straks gaan we eens even kijken bij Jeroen om te horen hoe hij dat in ontvangst heeft genomen en hoe hij dat heeft ontvangen, hoe hij dat voelt. Hoe dat voor hem voelt. Nou, heel veel woorden, maar we zijn tot een conclusie gekomen. Haren Doet krijg je zometeen ook nog het nieuws uit Groningen. Het nieuws uit de regio Haren. De agenda voor dit weekend voor Haren. En natuurlijk alles wat jou bezighoudt via Haren Doet op Facebook, Instagram en TikTok. Horen wij dat graag. Of gewoon via de WhatsApp 050 5715 815.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy. Beyoncé. Ja, if I were a boy, dan was je geen meisje. Hè? Zo simpel is het wel.
2: Mm-hmm.
1: Alhoewel sommige mensen zich natuurlijk beide voelen. Eerlijk is eerlijk. Tegenwoordig moet je overal rekening mee houden.
3: Het nieuws uit de dorpen.
2: Carex Haren en de gemeente Groningen hebben op maandag 29 juni... een bruikleenovereenkomst getekend voor het tijdelijk gebruik van de biotoop. Carex had deze overeenkomst eerst met de Rijksuniversiteit Groningen. Met de verkoop van het terrein aan de gemeente was een nieuwe overeenkomst nodig. Het ondertekenen van de overeenkomst is een belangrijke stap om verder te komen in het maken van de toekomstplannen voor de biotoop. En inwoners van de gemeente Groningen tot en met 27 jaar kunnen sinds woensdag gratis lid worden van de bibliotheken van Forum Groningen. Het gratis lidmaatschap maakt deel uit van het plan Lezen is Goud. En daarmee wil Forum Groningen de komende jaren de leesvaardigheid en het leesplezier vergroten. Een nieuwe abonnement sluit daarnaast aan op de nieuwe wettelijke zorgplicht voor bibliotheken waaraan Groningen moet voldoen. En de gemeentelocatie in Haren is van maandag 24 augustus tot vrijdag 18 september gesloten. Het pand wordt verduurzaamd. Er komt energiezuinige verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. Dit betekent dat je op andere gemeentelocaties terecht kunt voor het aanvragen of ophalen van een paspoort, ID-bewijs of rijbewijs. Wel is het mogelijk om in Haren nog een gehandicaptenkaart aan te vragen. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoethetoogradio.nl.
1: Dankjewel, Justin Bieber, Nicki Minaj nu en Beauty and the Beat.

0: Ja, hoe een track uit 2012 weer een hit wordt, hè? Allemaal door Coachella. Justin Bieber die zijn oude muziek liet horen van achter zijn laptopje. En iedereen was weer in de ban van Beauty and the Beat samen met Nicki Minaj. Je hoort hem bij Haren Doet. Het grote fietsevenement van Haren, dat vindt morgen weer plaats. Van Haren hier gewoon in Groningen naar Haren in Duitsland. Kun je fietsen tijdens de toertocht Haren-Haren. Maar er zijn ook kortere afstanden waaraan je gewoon mee kunt doen.
1: Het is inmiddels een heel event geworden.
0: Ja, absoluut, absoluut. Jeroen de Grijs is de organisator van het geheel. Druk met de voorbereidingen bezig, maar heeft even tijd voor ons gemaakt. Hartstikke fijn, Jeroen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, Helianne zei het net al, die bordjes, hè, die routewijze bordjes, die hangen er alweer een aantal weken. Dus jullie zijn eigenlijk alweer helemaal in de ban van het fietsen alweer een tijdje.
2: Ja, het begint bij ons eigenlijk al in gelijk na deze editie. Dan beginnen wij weer nieuwe routes te bedenken, te verzinnen. Er wordt een stukje nieuw asfalt gelegd ergens, dan hadden we een stukje klinkers eruit. Dus, en we, elk jaar weer een nieuwe route. Dus nou ja, na 13 edities dan hebben we de meeste straatjes wel gehad richting Duitsland. Dus dan pakken we weer van de eerste editie of. We zijn elke keer aan het puzzelen, elke keer weer nieuwe. En ik sta toevallig, nee niet toevallig, ik ben de handel aan het opbouwen, of wij zijn de handel aan het opbouwen in Duitsland. Ik sta nu bij de Heimatsverein in Duitsland, dus als de verbinding, ik sta net op het begin zeg maar, dus de verbinding kan wat slechter zijn.
0: Dus dit is een Duitse master?
2: Ja, we zijn het orkest in de Heimatsverein in Rüttenbrück en dat is echt, het is een kleine soort van Oveltel, zo waar ik hier sta.
1: Het is dan de eerste keer, denk ik, dat jij eens bij de finish staat. Want meestal spreken we en dan sta je bij de start.
2: Ja, klopt. We zijn nu bezig. Ik denk, we lopen eigenlijk een dag voor op de planning. Heel vaak deden we zondagochtends alles nog allemaal. Maar om onszelf wat meer rust te geven, denk ik, we beginnen op vrijdags. En dan doen we zaterdags het plein opbouwen. En het plein hebben we verhuisd naar het klokhuis. Van de klokhuis naar het Raadhuisplein. Voor de kantine starten we dit jaar. Omdat, nou ja, als het toch slecht weer is, zeg maar, dan kunnen we eventueel nog een 60 mensen binnen zitten. En nou ja, en Jochem die zegt van, Jeroen, we gaan het grootste evenement, fietsevenement van het noorden van maken. Ja. Nou, klinkt goed.
0: Commerciële belangen dus.
2: Nou, ik weet, dit levert allemaal niks op. Maar wat, je moet het wel een soort van commercieel bekijken. Ja. En het moet zo professioneel mogelijk. En ik denk dat we wel kwalitatief een van de betere toertochten zijn. Dus daar mogen we wel trots op zijn.
1: En inmiddels zijn jullie al best wel actief. Welke afstanden kunnen mensen dit jaar meedoen? Naast Haren natuurlijk.
2: Ja, we hebben dan een hele leuke 50 kilometer tocht bedacht. En daar kom je uiteindelijk terecht in Gasteren. En daar worden ze verzorgd. En dan hebben we de 100 kilometer, die gaat wederom naar Expo. En dan de 150 kilometer naar het Heimatsverein hier in Duitsland.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, zo'n 50 kilometer, dat maakt het ook wel heel erg toegankelijk voor iedereen eigenlijk. Hè? Want ik denk bij zo'n fietstocht denk ik aan heel veel mensen op een racefiets en zo. Maar je mag natuurlijk ook gewoon, als het rolt of rijdt, zeg maar, dan mag dat toch in principe als het een fiets is.
2: Klopt, maar ik geloof dat we fatbikes geen toegang voor hebben. Maar de handbikes hebben we, de jongens van Beatrix, die doen we mee. Lichtfietsen, maar die pakken wel vaak lange afstanden. Zelfs nog naar Duitsland toe, de 150.
0: Oh, ja, ik zit met die handbikers ook, joh. Zo lang?
2: Nee, de handbikers, die maken wel lange tochten, maar die pakken voor ons, we hebben een tocht voor gemaakt voor 50 kilometer.
0: Ik heb wel eens op zo'n armfiets gezeten op de sportschool, daar ben ik na 10 minuten op hoor. En ik ben best wat gewend,
2: Volgens mij beloof je al 13 jaar dat je meedoet,
1: ik vind dat dan eigenlijk die belofte wel een keer ingewilligd worden.
0: Dat gaan we zeker een keer doen. Ik kan dit weekend niet, maar volgend jaar ben ik erbij. Dat ga ik zeker proberen.
1: Oké, dit staat
0: deze
1: vast.
0: Ja.
2: Dat ga ik zeker proberen. Dat beloof ik bij deze.
0: Nee, zeker.
2: Wat is nou? Proberen of beloven?
0: Nee, ik beloof het. Dat ga ik. Maar ik kan natuurlijk niet beloven dat ik een nieuw been breek of zo natuurlijk. Dat gaat het nu niet worden. Maar als ik gewoon fit ben, dan doe ik mee. Volgend jaar.
2: Dan knuppen we je vast op een lichtfiets.
0: Ja, nee, is goed.
1: Maar over Haren, dat is altijd wel leuk. Ik ben altijd elk jaar benieuwd wie het startschot gaat geven.
2: Ja, wij hebben een prominent in ons midden. Jal de Haan, en ik weet niet als ik nog met Jal de Haan mag spreken, maar in ieder geval wethouder de Haan. En het mooie is dat hij wethouder sport is en wethouder van gebied Haren. En we kunnen hem gelijk kennis laten maken met het mooie Haren.
0: Volgens mij is het zijn eerste optreden ook, hè, nu, als nieuwe wethouder in Haren, bedoel
2: ja,
0: ik dan.
2: Zeker. Ja, zeker. Hij is ook zeer vereerd.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Jal de Haan is wel heel erg betrokken bij de sport, weten wij toevallig.
0: Ja. Kun je nog inschrijven morgen trouwens, bij jullie ook te plekken?
2: Dat gaat hartstikke goed. Ik denk dat we nu op een 500 voorinschrijvingen zijn. En dan vanavond komt er nog een... We hopen morgen om 650 deelnemers te kunnen laten starten.
0: Nou, kijk.
1: En hoe laat vertrekken de eerste fietsers morgen?
2: De eerste fietsers, en dat is toch altijd, is, ik denk van 150 kilometer, wat een puntje afstand. En, maar daar zijn toch zeker 250 deelnemers die de 250 pakken. En 250 de 100. Dus en de rest blijft over voor de 50.
0: Oké.
2: Okay. Het staat er heel goed op. We krijgen elk jaar weer meer vrijwilligers. En dat was ook een van de redenen. De kantine, daar hebben we toch een wat extra mensen achter dan. En dat is wel heel prettig.
0: Nou, helemaal goed. Morgen dus alles op het Raadhuisplein. Dus wel even goed rijden. Dat is wel even belangrijk. Niet als bij Klokhuis staat. Ja,
2: straat en vingers, Raadhuisplein. Okay. En Jal de Haan, die schiet ons weg.
0: Die is er. Nou, helemaal goed.
1: Veel plezier.
0: Veel plezier inderdaad. En rustig aan in Duitsland. Geen gekke dingen doen bij de grens. Voordat je het weet, kom je nu weer thuis. Je weet het nooit.
2: Ik reed de grens over en ik denk, shit, ik heb mijn paspoort niet bij me.
0: Nee, precies.
2: Ik zie er wel aardig Duits uit.
0: Nou, ik moet jou eerlijk zeggen, Jeroen, ik heb een keer in de trein naar Leer gezeten met iemand en die had alleen zijn rijbewijs bij zich. En er was zo'n Bundespolizei, mevrouw, die was heel erg boos toen.
2: ik heb geluk. Maar nou moet ik nog weer terug.
0: Ja, dus precies. Dat komt vast wel goed. In Nederland zijn ze niet zo moeilijk. Fijn weekend. Veel plezier morgen.
2: Super. Dankjewel.
0: Hoi.
3: Oog Radio. Nieuw.
0: Ja, ik ga even naar nieuwe muziek toe. Want gisteren kwam het album Confessions 2 uit van Madonna. En daar staat heel wat aan muziek op. Uiteraard, groot album. We hebben al Bring Your Love gehoord van samenwerking met Sabrina Carpenter bijvoorbeeld. Er staat onder andere een samenwerking op met Stromae en met Martin Garrix, heel opmerkelijk. Maar het hele internet gaat los over de track Dansteria. Heeft ze opgenomen met het team wat ook achter de recente releases van Lady Gaga zit. En het is een echte Madonna plaat, maar dan hip. Nou, kijk eens aan, op haar 68ste Still Going Strong, Madonna en Dansteria.

0: Dat laatste noemen ze Electro Clash. Dat laatste stukje. Dat is een genre.
1: Ah.
0: Heel experimenteel. Zoals we een beetje van Madonna gewend zijn, vind ik. Maar dan een beetje beter. Zoals de laatste tijd was. Dat was niet veel. Maar dit album, nou, er zitten wel een paar leuke tracks op. Deze Dansteria, dus een van de best ontvangen platen van het nieuwe album. Wat gisteren is uitgekomen van Madonna Confessions 2. En dan zegt ze, stream het nu. Ja, net als Haren is cool, stream dat
1: die
0: nu
1: die
0: ook.
1: Die moet je ook echt nu streamen.
0: Want daar krijgen we centen voor.
1: Maar ben jij niet van het streamen? Maar dan, meer van het lezen, maar ook van gezelligheid, maar niet van verplicht een bepaald boek lezen. Dat is de Silent Book Club Haren misschien iets voor jou. Komende maandag is het weer zover. Om 19:30 is er een inloop met koffie, thee en wat lekkers. En na afloop van het stille uur kun je nog even napraten met andere lezers. Boekentips uitwisselen of gewoon lekker doorlezen. Aanmelden kan via info@boomkur.nl.
0: Kavafis is de bekendste en meest geliefde dichter in de moderne Griekse wereld. Komende donderdag is hij te gast bij de Naked Lunch in de Biep in Haren. Hero Hokwada's nieuwe meestelijke vertalingen van Kavafis is het zelfs. Nou, poëzie en proza vormen op zichzelf een literair hoogtepunt in het Nederlands taalgebied. Ik kan er ook wel heen, want ik heb geen kennis van literaire hoogtepunten. Mocht je dat nou wel interessant vinden, dankzij de jarenlange toewijding van de vertaler, dan kun je daar de volledige kanon ontvangen van zijn 154 gedichten als de eerste systematische vertaling van zijn proza. Wil je meer over hem horen, dan begint de Naked Lunch om 12:15. Ja, het moet je liggen, maar dan kun je daar terecht. Je hoort het wel. Ik heb er helemaal niks mee, maar voor een ieder wat wils dus, hè. Zo is het wel. Nou, het is 12:30 geweest. Harens Nieuws. Ach, echt Harens Nieuws over zich. Nou, dat is 100 jaar. Wacht even, hoor. Goeie genade. Nou, als je dit
1: Harens Nieuws over zich. Wauw, dat is echt een old classic.
0: Dat is 8 jaar terug. Toen we nog op het andere set.
1: Ja, dan hadden we elke half uur Harens Nieuws over zich.
0: Ik ga het officieel doen. Het nieuws uit de hele gemeente Groningen krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Wethouder Rick van Nieuwenhuis durft geen datum te noemen wanneer de nieuwe fietsenstalling aan de Westerhaven open zal gaan. De stalling, die een plek moet krijgen in het voormalige stripmuseum boven de McDonald's, kampt met complexe bouwkundige uitdagingen. De vertraging zit in de complexiteit van het ontwerp. Het voorlopig plan, zoals dit vorig jaar werd gepresenteerd, is om een in- en uitgang voor fietsers te maken ter hoogte van de busbaan, waarbij bezoekers met een aflopende platte roltrap met hun fiets omhoog en omlaag kunnen. Daarnaast is er gekozen voor een aparte voetgangersuitgang aan de kant van het winkelgebied, zodat winkelend publiek direct de juiste kant op loopt. Het grootste struikelblok is dat het toegankelijk maken van de stalling een complexe ingreep is. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de fietsenstalling klaar is. Er komt een nieuw voorstel voor de gemeenteraad over het vervolg. En de rotonde Korreweg gaat vanaf 20 juli tot en met 12 augustus dicht voor al het verkeer. De werkzaamheden aan de ombouw van de Korreweg naar een fietsstraat gaan daarmee een nieuwe fase in. Sinds het voorjaar wordt al aan de Korreweg gewerkt tussen de Singelweg en de rotonde. Die werkzaamheden zijn nu bijna afgerond. Over 2 weken is de rotonde aan de beurt. Auto's en fietsers kunnen daardoor geen gebruik maken van de rotonde. Ook het Benojoplein en een deel van de JC Kapteinlaan zijn minder goed bereikbaar. Tijdens de bouwvak wordt er doorgewerkt aan de rotonde, zodat de weg naar het UMCG niet te lang blijft afgesloten. En in Ten Boer vindt vandaag voor de 4e keer een Lutjefest plaats. De afgelopen dagen hebben vrijwilligers hard gewerkt om het festivalterrein op te bouwen. Het feest begint om 1 uur op het terrein van Woldwijk. Er is een muzikaal en cultureel programma. Een van de muzikale hoogtepunten wordt het optreden van de akoestische hardrock parodieband Blast of Glory. Daarnaast keert ook de djembe-workshop van Tumult terug op het programma en zijn er activiteiten voor kinderen. Het festival duurt tot 10 uur. En leerlingen van het CSG Augustinus hebben in de laatste week voor de start van de zomervakantie een bedrag van ruim €6.100 opgehaald voor stichting Kika. De opbrengst is vele malen hoger dan van tevoren was bedacht. De brugklasleerlingen hebben 5 kilometer gewandeld door het stadspark en door de wijk. Het oorspronkelijke doel van de actie was gesteld op €1.500, maar dat is dus hoger uitgevallen. Met dit opgehaalde bedrag kan er specifiek onderzoek gedaan worden naar verschillende vormen van kinderkanker, zodat er in de toekomst betere behandelingen ontstaan en uiteindelijk volledige genezing mogelijk wordt. En het weer voor dit weekend. Vandaag begint bewolkt met wat regen die geleidelijk wegtrekt. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door, al blijft de kans op een enkele bui aanwezig. Het wordt 22 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. In de avond en nacht kunnen nog enkele buien overtrekken en koelt het af naar ongeveer 16 à 17 graden. Ook zondag is het overdag wisselend bewolkt en is er kans op een lokale bui. De temperatuur ligt opnieuw tussen de 20 en 22 graden en de wind die waait naar matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. En dit was het Oogradio Nieuws en niet het Harens Nieuwsoverzicht. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met de nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Ja, soms een blast uit de pest, hè?
1: Ik vind hem een heerlijke looper.
0: Ik weet wel hoe het komt. Ik denk dat het komt omdat we net Madonna draaiden. En die is zo oud. De laatste keer dat we die fatsoenlijk hebben gedraaid was inderdaad bij HRNFM, denk ik.
1: Dat denk ik
0: dat
1: ook.
0: Dat het is. Dat moet haast wel.
1: Mijn herinneringen van vroeger komen weer boven.
0: Zo is dat. Nee, zonder gekheid. Het is Oogradio en dit is het verkeer op Oogradio door Groningen bereikbaar. Ik heb één vertraging voor je. Die vind je op de A7, Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens sta je stil over 1 kilometer. Een vertraging daarvan 7 minuten door de grenscontroles die ze daar richting Duitsland voeren. En dan heb ik ook nog een stukje waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Dat is de N386 Pijzen-Vauxhall tussen de Groningenstraat in Zuid-Laren en de Groeven. Daar moet je even omrijden. Ja, en Heliander, die grenscontroles. Een tip voor een zekere J. de Grijs van Haren Haren. Neem je paspoort mee.
1: Anders blijft hij daar wel hangen.
0: Precies. Nou, Haren doet waar je luistert. Goed dat je erbij bent. Zometeen Jurgen Hazewinkel. Hij is geridderd vorige week na Teddy Swims. Het geluid van Groningen. En Mr. Know-It-All.

0: blijkt enorme matties te zijn met Roxy Dekker. Ze kennen elkaar van de optredens. En bij Pinkpop kwamen ze elkaar weer tegen. Teddy Swims en zij. En dat was gelijk weer gezellig. Nou, zo zie je maar, ons kent ons en de wereld is hartstikke klein. En meer van dat soort open deuren worden hier ingetrapt. Ja, en wat ook heel erg leuk was, dat is geen open deur. Sterker nog, het was een complete shock en een verrassing waarschijnlijk voor hem. Is het koninklijke lintje wat Jurgen Hazewinkel vorige week kreeg tijdens de slotdag van VV Gorecht. Toen kwam burgemeester Roelien Kammerga er ineens aan met een lintje. Jurgen zet zich al jaren in voor de club. Met veel enthousiasme doet hij puppytraining. Hij is actief in veel commissies. Hij runt het clubhuis. Is zo'n supervrijwilliger eigenlijk, hè? Dat zul je niet over jezelf zeggen misschien, Jurgen. Maar dat zeggen wij dan maar voor je. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Allereerst van harte gefeliciteerd ook.
1: Dankjewel.
0: Want ik zeg het dan al een beetje. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit een complete bus van links was. Een complete verrassing.
1: Dat is absoluut waar. Ik heb normaal best wel wat dingen door, maar ik was volkomen verrast. En we hadden de slotdag en dan zijn er wat activiteiten. En door het weer konden we het mixtoernooi niet door laten gaan. Maar huldiging kampioenen, afscheid van de trainers en live muziek na afloop, dat ging wel door. Dus daar was ik volop mee aan het organiseren en het regelen. En toen kwam in één keer de voorzitter eraan en die zette wat stoelen buiten. Nou, dan ben ik alweer van, wat moet dat? Zet naar binnen. En toen was in één keer iedereen naar buiten en ik echt overdonderd. Ik denk, ik weet het niet. En toen zei hij, ja, hier jas aan. Nou, jasje aan. En toen in één keer zag ik in de ooghoeken wat familie aankomen. En toen dacht ik van, oh, er gaat nu iets gebeuren. Maar dat de burgemeester had ik nog niet gezien. Dus ik dacht, misschien iets van een erelid of dergelijke. Maar het werd lid van in de orde. Dus dat was wel heel speciaal.
2: Ja, dat lijkt me ook wel een bizar moment. Want jij bent zelf dit evenement aan het organiseren. Maar er was dus eigenlijk nog een ander draaiboek aanwezig.
1: Dat klopt, ja. Het schijnt dat ze in november er al mee bezig zijn geweest. Twee vrienden van mij, ook bij de voetbalclub, eentje van de TC. En medeoprichter van Puppy Voetbal, Ilko, die hadden een aanbeveling geschreven. Samen met onze bestuurslid Frans Smit, begreep ik. Nou, en ik geloof een paar weken daarvoor werd het pas bekend dat het zou gebeuren. En dat zou eens op Koningsdag gebeuren. Maar de club die vond het wel heel leuk als het bij de club kon georganiseerd worden.
0: Nou, daar zitten ook wel twee voordelen aan. Als eerste dat jij het niet gelijk door hebt, denk ik. Want als het Koningsdag is, nou ja, goed, dan 1-1 is 2 vaak. En als tweede natuurlijk, als het op de club gebeurt, dan sta je echt in het zonnetje bij iedereen, kan ik me ook zo voorstellen. Want hoe ging dat?
1: Ja, nou, dat was, ik werd naar voren geroepen en mijn zoon die speelde in het eerste elftal. En die waren met het eerste elftal zonder begeleiders en trainers gewoon lekker hun spelers weekenduitje aan het doen in Erm. En die zag ik ook in één keer lopen en die begon het clublied te zingen. Ja, dan komen er wel wat emoties. En dacht ik, wat is dit allemaal? Nou, en toen uiteindelijk kwam de burgemeester eraan en die had een heel mooi verhaal. En dan, ik ben altijd zoiets van, we doen het met elkaar. Maar toen had ik toch wel een moment van, het is toch wel speciaal wat je doet. En dan moet je het maar ontvangen.
2: Ja, het is ook wel heel belangrijk, want natuurlijk je ziet op heel veel voetbalclubs dat er best wel weinig vrijwilligers zijn en dat het echt wel trek is aan ouders om in de kantine te staan. Hoe hou jij het zo lang vol?
1: Wij hebben een ontzettend leuke, grote groep vrijwilligers. Bijna 50 voor de bardienst. En ik maak altijd in augustus, zodra het speelschema klaar is, maak ik altijd een agenda voor het hele jaar. Dus iedereen die weet precies wanneer zij bardienst hebben. En dat hebben we een appgroep. En we kunnen ze een keer niet, daar ruilen ze onderling. En als je het zelf zorgt dat het allemaal goed voor elkaar is, dan is het ook leuk voor de vrijwilligers om bardienst te draaien. Ja. En dat werkt. Perfect.
0: Maar Jurgen, hè, deze week bestond VV Gorecht, als ik het op de kop af goed heb, bestond Gorecht 61 jaar. Klopt. Dat in juli 1965, als ik het goed heb. Dat betekent, jij bent dus eigenlijk driekwart van die tijd ben je daarbij. Bij VV Gorecht, als je al 45 jaar daar actief bent.
1: Nou, dat was geen 45 jaar hoor. Het was ruim 25 jaar.
0: Oh, 25 jaar.
1: Ietsje minder.
0: Ik zeg steeds de hele tijd 45 jaar. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Maakt ook niet uit. Maar je hebt in ieder geval een groot deel van die club meegemaakt. Wat maakt dan voor jou, als jij daar als ervaringsdeskundige zit, wat maakt volgens jou nou VV Gorecht echt de leukste club die er is?
1: Nou, vanaf de Oosterweg zijn wij enorm gegroeid. En dat komt dan toch wel mede door het puppyvoetbal. Ik heb de laatste 3-4 jaar heb ik ruim 60 kinderen. Of hebben we ruim 60 kinderen op de zaterdag in 3 groepen. Ja, daar blijft behoorlijk veel van hangen. Ik denk wel 80% gaat door. En ja, die groei heb ik meegemaakt vanaf de Oosterweg. En dus gewoon stappen gemaakt, uitgebreid. En je merkt gewoon dat het gewoon één grote familie is. En iedereen heeft wat voor elkaar over. Dat maakt het gewoon heel, heel mooi.
2: Nou ja, wacht, ik heb zelf een beschrijving gehad van de gemeente over jouw koninklijke onderscheiding. En daar staat ook inderdaad over het trainen dat jij de jongsten met hun eerste stapjes helpt op het voetbalveld. En meer dan 900 kinderen hebben met een glimlach leren voetballen. En sommigen schopt het zelf tot het eerste of het profvoetbal. Heb jij dan Tom van Bergen ook getraind?
1: Ik heb Tom van Bergen getraind, ja. Die, normaal ga je met 6 jaar toen de tijd naar de F'tjes. Dan mocht je naar F voetballen. En dan mocht je ook lid worden van een KNVB. Maar hij was ruim 5, nog geen 5,5. Ja, toen hadden Ilko en ik al in de gaten van die moet een stap maken. Dus die ging naar de F's. Alleen we konden hem officieel niet inschrijven bij de KNVB. Omdat hij nog geen 6 was. Maar toen konden we al wel zien dat het een talent was. En voor de rest heeft hij het natuurlijk allemaal zelf gedaan.
0: Ja, maar je staat wel een beetje aan de basis, toch?
2: Ik bedoel, ja, je hebt een hele belangrijke rol. Ja.
0: En uiteindelijk zorg jij ervoor dat hij plezier in het voetbal krijgt, denk ik. En dat hij dan verder gaat.
1: De eerste stap hebben wij met hem gezet. En voor de rest heeft hij het allemaal zelf gedaan, natuurlijk. Ik zit hier nou in de kantine en ik kijk dan ook even naar... We hebben het eerste wedstrijdshirt van hem. Tegen Excelsior, die hangt hier. We hebben het eerste Nederlands elftal shirt hangt hier, waarbij hij het een doelpunt heeft gemaakt. Dus we zijn als club zijn er hartstikke trots daarop.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat jij toch best wel een soort vadergevoel, godsvader gevoel hebt, toch?
1: Zeker. Ik hou het allemaal nog bij van 945 puppy's gehad in de afgelopen 23 jaar. En dan loop je hier over het sportpark en dan zie je die jongens in het eerste. Mijn zoon die was 3,5 toen hij samen met Ilko zijn zoon ermee begon. Zodoende zijn wij daar ook mee begonnen. En die spelen allebei al jaren in het eerste elftal. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Prachtig. Nou, vooral zo doorgaan met dit werk sowieso. Maar volgens mij vind je het nog hartstikke leuk en blijft dat wel goed.
2: Wat wil je nog tot slot? Wat wil jij meegeven aan mensen die ook ouders die bijvoorbeeld die bij een voetbalclub zitten en denken, ik heb er niet zo'n zin in om toch iets te gaan doen voor de vereniging? Of voor een andere voetbalvereniging?
1: Eigenlijk moet het besef even komen dat het gewoon eigenlijk allemaal uit vrijwilligers is. Kijk, Gorecht is een naam. En Gorecht is niet een gebouw of zomaar iets. Nee, is gewoon een naam, een vereniging die we met elkaar moeten runnen. En dan heb je natuurlijk wel het bestuur die daar boven staat. Maar voor de rest moeten we het gewoon met elkaar doen. En ja, dan is het gewoon heel makkelijk om gewoon bij de voetbalclub te komen en direct weer weg te gaan. Maar goed, kijk eens om je heen en vraag eens of je wat kan doen, wat meehelpen. Want wij hebben echt heel veel vrijwilligers. Alleen het brokkelt wel een beetje af. De huidige tijd hebben mensen gewoon andere dingen. En ik hoop dat het gewoon zo blijft. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. We hebben echt een trouwe groep leden.
0: Nou, duidelijk. Helemaal goed. Dankjewel voor nu, Jurgen. En veel succes met alles wat je doet daar met die club natuurlijk. En rustig aan. Fijn weekend.
1: Dankjewel. Goed weekend.
0: Oké. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou, Haren Doet, dat is waarnaar je luistert. Zometeen kijken we nog even op de socials. Maar eerst Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me.

0: laatste hit van Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Haren Doet, dat is de plek waar je moet zijn online, bij Facebook, TikTok of Instagram gewoon, om te delen met ons wat jou bezighoudt en natuurlijk van het laatste nieuws in Haren en omgeving op de hoogte te blijven. Maar uiteraard kijken we ook altijd eventjes hier in de uitzending wat jou aan bezighoudt. Helianne heeft een bloemlezing voor je.
1: Ja, wat gebeurt er op de socials? Nou, ik zie ook nog wel veel dingen ook over het voetbal, maar ook dat de zomervakantie is begonnen. Dus dat...
0: Dat is lekker.
1: Dat natuurlijk. Zijn toch altijd wel lekkere dingen.
0: Zo is het heel veel schoolafsluitingen, denk ik ook. Want ja, ik zag dat zelf heel veel voorbij komen. Mensen die, en ik weet niet of jij dat ooit hebt gedaan, ik niet. Maar dat je in groep 8 dus wegfietst blijkbaar van het schoolplein. Dat is dus een heel
1: echt?
0: Blijkbaar, ja.
1: Vroeger werd je ook nog wel eens... Ik zag een filmpje voorbij komen. Er was ook wel van iemand en die was, zeg maar, was ook in groep 8, zeg maar. Ja. Van wat dat betekent voor die kinderen.
0: Precies. Nou ja, wij gingen, ik weet niet wat jullie deden in groep 8 de laatste dag. Wij gingen dus gewoon strooien. En mijn uitdaging was dan eigenlijk om met die keiharde snoepjes gewoon de hele klas op de kop te zetten. Gewoon tegen het bord aan te kijken, deukje erin. Weet je wel, je wilde toch iets achterlaten.
1: In mijn beleving was het eigenlijk, nou, van doei, bedankt, zeg maar. Van,
0: en
1: nou,
0: dat was het.
1: Ja, helemaal niet nu, want nu zie je dat ze bijvoorbeeld worden uitgezwaaid door de hele school, of inderdaad het wegfietsen.
0: Ja, wij gingen gewoon strooien. En dat, bij groep 8 waren wij ook gewoon, volgens mij, in mijn groep 8 tenminste, waren wij eerder vrij dan de rest van de school of zo.
1: Oh, dat,
0: we moesten alles uitruimen en alle onze ellende meenemen natuurlijk. Want dat kon niet mee naar de nieuwe klas. Want we gingen niet naar de nieuwe klas meer. Dus ja, bij mij ging het anders. Maar goed.
1: Nee, maar goed, ik denk dat het voor nul voor een speciaal moment is. En ik zit dan ook wel te rekenen, denk ik, over anderhalf jaar moet mijn zoontje voor het eerst naar de basisschool.
0: Ja, ik vind het ook wel leuk om daarmee even af te sluiten. Het restaurant Novo heeft bij ons in de Facebookgroep nog gepost dat ze morgen een haringparty organiseren.
1: Oh, leuk.
0: Het is morgen van 1 tot half 4. En dat kost 39,5 euro. Is een DJ bij. Je moet wel even reserveren op tijd. Mocht het nog lukken, vol is vol namelijk. Is ook witte wijn, bier en een feestelijke bubbel. En mocht je geen haring lusten, er zijn ook hapjes zonder haring. Ja,
1: ja
0: dus.
1: Dat is nog een goede tip. En wat ook in de Facebookgroep is, dat ook B-Slim een heel leuk sportprogramma heeft voor de zomervakantie met allemaal leuke sportactiviteiten.
0: Ja, ik zie veel voorbij komen. BMX en skaten, het Raadhuisplein Vestijn, een tenniskliniek onder andere, padellen natuurlijk.
1: En voor mij begint volgende week ook weer het Huttenbouwdorp.
0: Nou, kijk eens aan. Helemaal.
1: Dus weer genoeg te doen aan het begin van de
0: vakantie. Zo is dat. Haren Doet voor vandaag alweer klaar. Maar dus de hele week blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt daar online. Op die Facebook, Instagram en TikTok kanalen. Of natuurlijk gewoon bij Oog op alle kanalen. De radio, de televisie of oogtv.nl. Of die hele gratis, heel erg gratis, hè, extra gratis. Gewoon downloaden dus. Oog-app. Hartstikke mooi. Nou, zijn wij er volgende week weer. Laten we dat afspreken. En dan ook om 11 uur zaterdagsmorgens lijkt mij een goed...
1: Lijkt mij ook een goed idee.
0: Helemaal goed. Geniet nog van de Commodores en Night Shift. Hoi, hoi.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze week.

Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende.

0: de Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken, lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95.

bijna niet op. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig.

Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste. De Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede. En Norris in de McLaren derde. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

Meerwijk in Kropswolde. Check de Facebookpage van Atje Kubanen, daar vind je er veel meer informatie op. Zorg dat je je ticket koopt, joh, want je moet erbij zijn. Atje Kubanen live on stage. Er zal ook een workshop plaatsvinden. Onze boy Roy 2.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Met een playlist nog beter dan het eerste uur hebben we voor je klaargezet. Nandi Radio, Reinzi present voor je met lekkere tracks, yo. Het tweede uur gaat geweldig worden. Blij dat je luistert. Stay tuned. We hebben van alles voor je. Nandi Radio is overal te vinden. Check ons op onze socials. Insta, Facebook, TikTok zijn we ook terug te vinden. Allemaal op je grappen, brother. Check ze. Nandi Radio.

0: just swing. Preparé vliegtuig. Bunny music. Bunny airline.
1: Het geluid van Groningen.

0: als mijn broer Obidi van Hachi Cubano vandaag in de studio zou zijn, zou hij tegen mij zeggen: hé, hey, Rijs, wat draai je nou? Zoeterig en plakkerige trek, joh. Ambo, Kizomba hebben we ook voor jou.
1: Tantas noites que eu guardei.
0: Nandi Radio van alles hebben voor je.
1: O

0: Timba Dushi, Michel Robles in mis manos, speciaal voor jou. Hé, hey, luisteraars, we hebben nog eentje voor jullie. We gaan er wel vandoor. Sianuro van MAWE, genieten joh. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Nam die radio. Tot volgende week. Ik ga je zien. Later.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. Oog Radio.

als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leeft.

0: Kustlijn.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de 8e finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma-Lease-Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.